0: Jou kunt het gebeuren. Je begint te gaan jouw serie ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. Je begint te rijden jouw woontenga wapimanoa, of woontenga wapimaisua. En natuurlijk, wapimerwai wansurai, woontenga wapimanoa. De bovua, aiga akatauroa, je begint te rijden te gaan meega ayo, aria barakat jij karo, menasia.
1: Woontenga aria in karawa, kan ik onaira voorkomen terinerin en katekeroa ayo. De man, Koreaan karina ken ik bejaren online. Ngana ko kupendeke, awana kona kwa mwaki ea kwa ria ini makuria kanuanu pona ibukinte kameha kete visa. E kona ndeke puwaka mayaki ya pona, nikarawana mvisa rinanona na ipupuoki titauteaka na Australia. Ipupuoki eka kakawaki, pakona kanga nikarawa mvisa. Peikala paha eka kainan waki, awatira ea kwa ria inataya imain ea kwa karawa mvisa.
0: Ngana kwa kanataya pakona kona nira kwa konterinerine nikameha ei, akona ndeke rongorongona. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.